Op het verzet van de paneel van de Indiërs, Chicago, onder andere opgewacht door de Kazaan.